0: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam,

0: onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De Zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande Zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur, Link.

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en gaan voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, klein meubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
3: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare

0: nu vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken.

0: waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek.

0: ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Bakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras ziet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer.

0: Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: En nu terug naar de

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen.

0: De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur... en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten.
1: Tot slot nog even het weer.

0: Link actueel.
1: Catharina thuis op Voorne organiseert regelmatig fietstochten in de regio onder de noemer Samen op Pad. Om de fietstochten mogelijk te maken is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die willen fietsen met bewoners. Celine van Catharina thuis op Voorne vertelde hier in gesprek met Link meer over.
2: Nou, Samen op Pad is eigenlijk een algemene noemer waarbij het gaat dat de bewoners bij ons wat vaker uit huis komen. Je moet je eigenlijk voorstellen, het zijn mensen die vaak een vorm van dementie hebben, nog best wel heel veel kunnen, maar het niet meer zelfstandig kunnen en daardoor heel veel binnen zitten. En Samen op Pad is een manier om met een maatje mee naar buiten te gaan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan inderdaad door samen te fietsen of te wandelen of even de markt te bezoeken. Maar dat maakt dat zij net gewoon even wat meer vrijheid hebben dan alleen maar in huis te zitten. Je gaat als vrijwilliger ga je op pad met iemand waar je ook wel een vorm van een klik mee hebt. En ja, een van de oproepen die we nu gedaan hebben gaat specifiek over de duofiets, waarin je samen met ondersteuning van de fiets gewoon rondes kan maken in de regio waar je dan het maatje bezoekt, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link actueel.
1: Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 avonds en de deuren gaan om 7 uur open. De toegang is bij alle 4 de concerten gratis.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier.

0: regionieuws op Link.
1: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regionieuws.
2: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 19:00. De toegang is gratis.

0: Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, klein meubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link hier.
3: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.

0: Link Actueel.
1: In de bibliotheken van Hellevoetsluis en Spijkenisse kun je op dinsdag 2 juni en dinsdag 9 juni terecht voor een beginnerscursus ChatGPT. Je gaat aan de slag met de basis van ChatGPT en je ontdekt onder begeleiding de geheimen van generatieve AI. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats.

0: Link actueel.
1: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 'smiddags terecht in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: Schilder- of stukwerk, timmer, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elk vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brie jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden.

0: Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden... met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check Sunday's.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het

0: feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 19:00. De toegang is gratis.
1: Tot zover het LinkFM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
4: En nu terug naar muziek. Dit is Link. Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Brest Theater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Sint

0: Ja, vertel die meer over in het programma Link Lunch.
1: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgend seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken. Ja, wat komt er? En die zijn soms pas volgend jaar mei te zien. Of aankomende september. Zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling. Met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, ik moet even goed zeggen, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een soort 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod, zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint-Leonardus en Gonda gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Het vergt het maximale van je radio, maar

0: Link Actueel.
1: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam een bijzondere uitdaging tussen Link Media en burgemeester Arno Schepers van Voorn aan Zee tot stand. Bij een opkomst van 50% of hoger zou de burgemeester het Haringvliet overzwemmen. De burgemeester heeft zich aan zijn woord gehouden na een opkomstpercentage van 50,6% en gaat aankomend weekend een zwemtocht van 3 kilometer maken tijdens de oversteek. We belden met de burgemeester om te vragen of hij al helemaal klaar is voor de zwemtocht.
2: Nee, het is een hele mooie uitdaging. Het is wel een uitdaging die best wel wat organisatorisch en fysiek heeft gevraagd, maar het is wel heel tof om te doen. En ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om aan te tonen of het echt een verschil heeft gemaakt in de opkomst. Tegelijkertijd hebben we 's avonds gezien dat we wel nog een flinke eindsprint hebben gemaakt. Dus alle stemmers die het naar de stembus heeft gehaald, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dus wat dat betreft ben ik dubbel blij met dat ik de uitdaging aangegaan ben. Nou, eigenlijk op 2 manieren. Ik heb in de eerste plaats natuurlijk vooral heel veel baantjes gezwommen. De afgelopen 2 maanden bijna 1000. Dus dat is best wel een forse hoeveelheid. Gewoon meters maken. En vorige week heb ik ook voor het eerst met een triathlongroep uit Voorn aan Zee in het Haringvliet zelf gezwommen om een beetje een gevoel te krijgen bij het buitenzwemmen, om aan de temperatuur te wennen. Dus wat dat betreft heb ik een dubbele voorbereiding gehad. Nee, ik heb mijn A-diploma en dat is het dan ook. Dus ik ben zeker geen echte zwemmer. Dus ik heb veel moeten leren ook. Ik heb veel tips gekregen van andere zwemmers in het zwembad. Een triathlongroep heeft me fantastisch op weg geholpen. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus mijn zwemvaardigheid is en passant ook een klein beetje toegenomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.
4: Let's go, girls.

0: there anyone out there? Is there anyone out there?
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden op de rijbaan, maar het is onduidelijk hoe hij daar terecht kwam. De politie onderzoekt of hij al op de weg lag of liep. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een schip onder de Gambiaanse vlag in de Golf van Oman aangevallen. Het vaartuig zou onderweg zijn naar een Iraanse haven. CENTCOM meldt dat een raket werd afgeschoten op de machinekamer van het schip. Alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn te volgen in het live-log. Australië kampt al weken met een enorme muizenplaag die akkers vernielt en zaaisel opeet. Boeren maken hoge kosten door schade en bestrijding, terwijl scholen muizenuitwerpselen opruimen en zelfs lessen geven over de plaag. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli flink in te krimpen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een arena voor een UFC-evenement bij het Witte Huis klaar.
6: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden... met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
10: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie...

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
6: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 7:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
5: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
0: Link reclame.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, de

0: Vries, Emma Heesters, Bart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: En nu terug naar de...

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete

0: voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
2: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Grote delen van Australië kampen met een enorme muizenplaag die akkers en landbouwmachines beschadigt. Scholen in West-Australië hebben last van muizen in de gebouwen, waardoor een speciale taskforce is opgericht. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zeker 283 mensen opgepakt. Relschoppers richtten vernieling aan, viel een politiebureau aan en gooiden met vuurwerk. De politie zette traangas in en legde het bussenvoer stil. In heel Frankrijk zijn 426 arrestaties. Een meteoor heeft zaterdag luide knallen veroorzaakt boven het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts. Dat meldt NASA. De explosie had een kracht gelijk aan 300 ton TNT. De vuurbal viel om 14:06 lokale tijd uit de een op een hoogte van ruim 64 kilometer boven het noordoosten van Massachusetts en zuidoosten van New Hampshire. Het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag heeft aangevallen, dat op weg was naar een Iraanse haven. Een raket trof de machinekamer, volgens het militaire commando voor het Midden-Oosten. Alle ontwikkelingen volgen in ons liveblog. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
9: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
11: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in

0: Keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws, Olink.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde. En dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescent

0: Orlando. Op 13 juni de Sea Sound Big Band. En op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli... in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 19:00. De toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Alle eentjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en

0: waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Zwaar noodweer heeft gisternacht grote delen van België getroffen. Hagelstenen met een diameter van 5 centimeter veroorzaakten aanzienlijke schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen raakten bewoners door snel stijgend water geïsoleerd en zaten sommigen vast op hun daken. De hulpdiensten ontvingen meer dan 300 meldingen. In de strafzaak rond de dood van de 14-jarige Tamar is onduidelijk hoe zij in de zomer van 2020 in de berm van de Zeedijk tussen Mark en Monnikendam belandde na een fatale aanrijding. Forensisch patholoog Frank van der Goot concludeert in een rapport dat Tamar zichzelf niet naar de berm heeft kunnen verplaatsen. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een auto op de rijbaan. De politie onderzoekt hoe hij op de weg kwam. De melding kwam rond 1 uur 's nachts binnen. De A67 richting Venlo is afgesloten en verkeer wordt omgeleid. En het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag aanviel, dat op weg was naar een Iraanse haven. CENTCOM vuurde een raket af op de machinekamer van het schip. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
5: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 7:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt dan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw

0: logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse.

0: wegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam, onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende

0: de maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag. Met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Hey, Kreutse Koker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bandissenpop.nl.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur, Link.

0: Van ons voeren de bloemen die zich wenden, spijkenissen met de winkels en het plein zo vol. Helle voetsluis met poten, wit, blauw en rood.
1: Ja, luisteraars, hele goedemorgen. Dit is Goedemorgen voor de Putten. Het is vandaag zondag 31 mei. Ja, de laatste van mei. En tussen 10 en 12 hebben we weer een lekker programma. We hebben de eerste uur hebben twee dames te gast. Dat is Henny Hoeps en Nadia. We hebben een beetje zitten praten net. Ontzettend leuk. Ze zijn samen van elk... Even kijken hoor. De stichting Samen voor Elkaar Nissewaai. Dat is goed, hè?
2: Ja.
1: Henny?
2: Ja,
1: ja. Nadia ook
2: ja,
1: mee is?
2: Ja.
1: Goed, dan gaan we beginnen gelijk met het gesprek maar. Hè. Hoe lang doe je het al, Henny? Laten we het zo maar zeggen. Je dochter is er later bijgekomen, neem ik aan.
2: Nee.
1: Of zij de eerste mee begonnen?
2: Ja, dat zou zijn, Nadia. Nee, we zijn tegelijk begonnen.
1: Oh.
2: Ja, ja.
1: En hoezo?
2: Dat is 6 jaar geleden.
1: Ja.
2: Zijn we een weggeefhoek begonnen en via Facebook. En daar heb je mensen nodig die helpen met keuren en doen. En daar was Nadia een van de eerste bij. En zo zijn we begonnen.
1: Een weggeefhoek, zei je dat nou?
2: Ja, klopt.
1: En wat hield het in?
2: Dat houdt in dat mensen kunnen producten aanbieden. Maar ook later is dat ook met etenswaren en noem het maar. Producten allerlei. Moet je denken aan tuinstellen, gordijnen, kleding. Je kunt het zo gek niet noemen. Andere mensen kunnen erop reageren die dat nodig hebben. En worden dan een soort van uitgeloot, zo noemen ze dat. En mogen dat opkomen halen, het product zelf, ja.
1: Ja, en toen kwam zeker Nadia er ook bij. Ja. En Nadia?
2: Ja, hartelijk
1: welkom in de studio, meisje.
2: Ja, nou, dank u.
1: Heel leuk. Maar jij bent gelijk met je moeder erin gestapt.
2: Ja, klopt. Eigenlijk om meer te ondersteunen ook. En mijn moeder te helpen waar nodig eigenlijk.
1: Ja,
2: de vraag werd eigenlijk zo veel dat mijn moeder het eigenlijk niet meer in de eentje kon doen. Dus,
1: maar alles wat aangeboden werd, dat moest bij jullie thuis opgeslagen worden dan?
2: In het begin wel, op mijn kamer.
1: Op jouw kamer?
2: Ja, ik was de gelukkige.
1: En die was dus zo groot?
2: Ja, nee.
1: Ja,
2: ja.
1: Maar dat ging in het begin wel. Maar ja, toen moest je een opslagplaats natuurlijk versieren ergens.
2: Oh nee, we waren best creatief. En mijn kinderen... ik dacht dat mijn kinderen ook wel creatief waren. Dat waren ze ook zeker. Onder de bedden, in de kast.
1: Oh ja, dat.
2: Ja, het heeft best wel... het was best wel heftig.
1: Ja.
2: De bedoeling was ook wel, hè, laten we eerlijk zijn... dat mensen de producten aanbieden... en dan konden mensen het bij diegene ook ophalen.
1: Oh ja, dat is beter natuurlijk.
2: Dus dat is natuurlijk veel
1: beter. Dat je alleen het adres doorgeeft. Ja.
2: Alleen op een gegeven moment kwamen er tuinstellen... of eethoeken uit 1908 stonden ineens in mijn voortuin. Mensen dachten eigenlijk dat het bij mij gebracht kon worden. Dat was totaal niet de bedoeling.
1: Ja.
2: Maar we kregen ook donaties. En die werden eigenlijk wel opgeslagen in huis... omdat ik dat zonde vond om dat af te staan. Zo moet je denken aan popcorn, weet je nog, Nadia?
3: Ja.
1: Popcorn, hoe zou dat?
2: Popcorn, honderden dozen vol met popcorn. Ja, dat werd geschonken en dat werd in mijn achtertuin opgeslagen. Een mooie zuil eroverheen en ik kon dat weer uitdelen aan mensen die... zeker aan kinderen die dat weer konden trakteren op school, zeg maar...
1: Maar zoals de mensen dan langskwamen, hè, moesten ze zich dan legitimeren? Of iedereen kan wel zeggen dat hij natuurlijk arm is en niks hebt, maar goed.
2: Ja, nee. Dat is wel later gekomen natuurlijk. Maar toen zijn we een stichting geworden. Ja, en dan heb je meer...
1: Je bent een stichting geworden.
2: Dat is
1: een
2: jaar later inderdaad. Ondertussen hebben we een tuinhuisje in de tuin gezet met koelingen, vriezers, om
1: zo
2: het een en ander op te kunnen slaan. Wat ik zeg, een jaar later een stichting geworden, want mensen wilden ook doneren. En dat vond ik zelf ontzettend mooi, maar wel eng natuurlijk. Zeker niet op eigen rekening.
1: Nee.
2: Dus ik wilde dat zo transparant mogelijk. En zijn we een stichting begonnen. En toen eigenlijk ook in Nadia dat we volop eten uit gingen delen.
1: Nou, ja. Nadia, vertel verder.
3: Ja.
1: Neem het over van je moeder. Kom op.
3: Nou ja, vanaf daar zijn we eigenlijk ook maaltijden gaan weggeven ook als wij...
1: Even tussendoor die stichting. Daar zijn jullie allebei overheen gekomen. We gaan de stichting beginnen. Of niet? Via de gemeente.
3: Nee, alles los van de gemeente.
1: Alles los van de gemeente?
3: Ja.
1: Oh, alles los van de... Oké.
3: Ja, zeker. Ja, het is een beetje jammer dat we niet geholpen...

0: voor door de gemeente.
1: Ja.
0: Mijn moeder doet zoveel hard werk en... Maar ja, dat is dan een beetje jammer dan, vind ik.
1: Ja, maar goed, je bent er nou zo ook uitgekomen.
0: Ja, zeker. Dat doet mijn moeder wel, hoor. Dat,
1: ja, maar jij doet ook zat.
0: Jawel, maar ja, ook de andere vrijwilligers. Dus,
1: ja, zijn er meer vrijwilligers?
0: Ja, zeker.
1: Hoeveel zijn er?
2: Hoeveel zijn we? We hebben 13 vrijwilligers. Maar je moet je voorstellen dat we ondertussen de aanwaaiers, zo noem ik het. Het zijn ook eigenlijk allemaal wel vrijwilligers. Het is
1: ja, ja.
2: Iedereen helpt elkaar wel. En dat is juist zo mooi van deze stichting. Ja.
1: Nou.
2: Ik kan je wel vertellen met gesloten beurs. En dat is ook wel de kracht hier zo. Ja.
1: Ja. Ja. Ha, voor je.
2: Ja. Ja.
1: Zullen we eens even een muziekje draaien? En dan komen ze bij je terug.

0: Heerlijk muziek. En we gaan weer verder met de dames Nadia en Henny. En ze weten alles van het armoede en de leefbaarheid. Henny, nou, je zei tijdens de plaat van, nou, ik zal het vertellen. Nou, vertel dan. Ga je gang. Wat wil je helemaal kwijt even? Dat de mensen dat ook wel even weten.
1: Ja, nou hebben we, tot hoe laat mogen wij? Tot 4 uur?
0: Nou, je mag nog eens een keertje terugkomen hoor, dus ja, dat maakt niet uit.
1: Ja, super.
0: Nou, je hebt nou een minuut of 5 nog even, 6. En dan hebben we nog een pauzetje en daarna heb je ook nog een kwartier. Dus ik kan Nadia kan ook even de best doen.
1: Ja.
0: Maar omdat je zegt van nou ja, dat wil toch wel even kwijt van hoeveel dingen we niet allemaal doen voor de mensen.
1: Nou ja, dat is echt, ik denk wel echt ontzettend veel. En
0: ja,
1: dat is niet alleen door mij of door Nadia. Heel veel vrijwilligers die helpen. Daar hadden we het net kort over. Daar ben ik ook echt ontzettend dankbaar voor.
0: Hebben die zich aangemeld toen je stichting werd?
1: Ja, ook niet en wel, hè, Nadia. Dat was ook met keuren en met Facebook heeft dat weer te maken. En ja, daar krijg je een band mee. Dus op een gegeven moment werden dat ook echt de vrijwilligers. Wat moet ik zeggen, Nadia? Help eens even.
2: Is ook dat mensen thuis, als ze bijvoorbeeld niks te doen hadden, dat ze ook graag wilden komen helpen. En zo uit hun
1: isolement kwamen.
2: Isolement inderdaad. En dat ze betrokken werden eigenlijk ook.
1: Ja.
2: Zo is het ook eigenlijk veelal ook begonnen eigenlijk met een paar bij ons.
0: En met eenzaamheid is het dan ook dat jullie wat aanboden? Ook van eenzaamheid van nou, je moet hier eens komen of daar eens gaan? Of zie ik dat zo met eenzaamheid? Ik ken ook mensen die eenzaam zijn en die willen beslissen de deur niet uit. Omdat ze ook meegenomen hebben van het overlijden van hun echtgenoot. Voor mij hoeft het leven niet meer. Ik ga lekker binnen zitten. Ik ga in mijn tuintje kijken. En de wereld is voor mij voorbij.
1: Klopt, ja.
0: En daar wil je wat aan doen.
1: Ja, daar wil ik wel wat aan doen. En daar zijn we ook wel echt mee bezig.
0: Ja.
1: Je moet je ook zien dat het bij ons ook heel erg laagdrempelig is. Iemand heeft een tante die nooit buiten komt. Zou je daar eens een bezoekje willen brengen? Ook dat doen we. Ziekenhuisbezoek met mensen meegaan, dat doen we ook. Het is niet altijd even makkelijk, diagnoses die je te horen krijgt, maar het is wel heel erg belangrijk wat we doen.
0: Nou, dat je ook van mensen hoort ik wil niet meer. Maak je dat ook mee?
2: Ja,
0: in
2: zeker.
0: Het leven, met
2: ja,
0: het leven?
2: Ja, zeker. Ook privé.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Zeker. Ja.
0: En daar ga je dan ook mee praten?
2: Ja, ook. Ja.
0: Zo, dat valt niet mee, hè?
2: Nee, ja.
0: Maar dan is het wel mooi natuurlijk, als jij de boodschap gedeeld hebt met zo iemand, dat je ziet wat vonkeltjes in de ogen.
2: Ja, niet? Zeker. Ja, meestal kom je dan ook wel uit op een hulpvraag. En dan heb ik daarbij mijn moeder. En dan gaan we samen op pad om ermee te kijken wat we eraan kunnen doen eigenlijk.
0: Ja, maar je ziet wel positieve dingen erin. Is dat de bedoeling?
2: Zeker.
0: Maar als je dat ook ziet gebeuren, Henny, dan is het natuurlijk ook heel fijn dat je dat mag doen, hè?
1: Ik denk, dat is precies wat u zegt. Het vertrouwen.
0: Ja.
1: Dat is voor mij echt een bekroning op het werk. Ja.
0: Ja.
1: Maar ook samen met alle vrijwilligers, want ik kan er niet onder doen. Het is zo'n kracht wat we met elkaar al bereikt hebben. Ja, gewoon waanzinnig.
0: De vrijwilligers zijn ook mensen die gewoon werken en dan in de vrije tijd ik kom wel even langs of zo. Ja. Nee, je doet 6 jaar nou, dus er zal best wel weer een aardig groepje opgestaan zijn.
1: Ja, we hebben wel een harde kern die blijven. En eigenlijk allemaal wel met hetzelfde doel. En
2: eigenlijk heeft iedereen ook zijn eigen specialisme. Hoe zeg je dat?
0: Specialisme.
2: Ja, die specialisme. Ja. Bijvoorbeeld, daar hebben we iemand voor de SWO. Voor onze financiën. Daar helpt ze ook de mensen bij om te kijken waar het beter kan. Qua met rekeningen of

0: de uitgaven.
1: Ja, tuurlijk. Mensen die alleen zijn, er is iemand weggevallen. En zelfs de financiën zijn toegedaan door de mens, door iemand die weggevallen is. Die moet ook weer opgevangen worden.
0: Ja, zeker. En dan hebben we ook nog iemand voor de dieren. Die daar ook voor naar uitkijkt. Ja, eigenlijk. En voor de boodschappen uitdelen hebben we ook een paar.
1: Dus een soort voedselbank idee.
0: Ja, ook.
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
2: Ja, bij ons kunnen de mensen op de dinsdag en op de vrijdag wel na aanmelding. Hè,
1: ja.
2: Bij ons terecht om boodschappen op te halen. We hebben een, ik weet niet of ik namen mag noemen van bedrijven.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nou ja. Nee, maar wel ongeveer die richting op.
2: Ja, ik snap er wel. Het is totaal, ja.
1: Ja, kijk, de supermarkten, er zijn ook supermarkten die ook wel eens wat weggeven. Die ken ik ook toevallig. Vooral spullen die over zijn, weet je wel, en die best nog gegeten kunnen worden, laten we zo maar zeggen. Maar dan ga je allemaal namen noemen, dat mag niet.
2: Nee, dat doe ik dan
1: niet. Nee, dat hoef ik niet. Maar er zijn zat bedrijven die dat lekker weg kunnen geven.
2: Ja, nou, daar mogen wij elke dinsdag en vrijdag ophalen en dat kunnen wij weer uitdelen.
1: Oké, die gaan jullie halen en dan?
2: Ja, die halen wij vrijwilligers weer natuurlijk, hè. En daarna mogen de mensen bij ons in de boodschappenkamer, zo noemen we dat.
1: Oké.
2: Uitzoeken wat ze nog nodig hebben. Daar staan luiers, potten groenten, noem het maar, drinken, koffie, schoonmaakproducten, maandverband. We hebben ook een hele mooie samenwerking met het Armoedefonds.
1: Oké.
2: Dus daar krijgen wij de menstruatieproducten van. Apotheken komen bij ons spullen brengen, hier zo uit
1: Nieuwsgaard.
2: Ook nog, ja. Ja.
1: Apothekers zelfs,
2: ja. Bakkers, nou ja, noem het maar. Ja,
1: wat gaaf zeg.
2: Ja.
1: Ja, dat doe je niet voor niks, hè?
2: Het is een uitgelopen hobby, zou ik niet zeggen, maar...
1: Ja. Nou, het is natuurlijk maar hartstikke mooi.
2: Het is ook heel erg mooi.
1: Goed, we kijken naar de klok. We gaan even 10 minuutjes tussenuit. Dus jullie kunnen een kopje koffie, een fotootje maken, bla bla bla bla. Zullen we dat doen? Oké. Goed, we gaan over nog even naar een muziekje. En dan gaan we naar de reclames.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
10: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
9: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.

0: Link
1: weer.
2: Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag. Met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocola.

0: elke gelegenheid ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: tijdens het gebeuren van de reclames hebben we ook nog over dingen gehad. En die had ook nog een ding van Markenburg?
1: Ja, het Gouden Regenplein.
0: Gouden Regenplein?
1: Ja, onze onze onderkomen, tijdelijk onderkomen. Ik vertelde u net over de boodschappenkamer die we dan hebben, de maaltijden die daar worden weggegeven. Daarnaast hebben we ook nog een, hoe noemen we dat nou? Ja, kinderkamer. En dat zat eigenlijk vol met cadeautjes, met tractaties, ja? Met van alles wat in verjaardagsboxen kunnen.
0: Dus als je hoort van er is een kindjarig of zo, dan mogen ze even mee naar die kamer. En mogen ze iets uitzoeken of zo?
1: Wij vullen zelf de boxen.
0: Ja.
1: En die gaan naar de ouders toe. Waarbij verjaardag vieren eigenlijk niet is. Laat ik het zo zeggen. En dan zijn er ook weer vrijwilligers die altijd of iets terug willen doen, of gewoon uit zichzelf iets willen doen. En die maken dan tractaties voor de kinderen, zodat kinderen niet thuis hoeven te blijven. En weer naar school mogen om of op de verjaardag naar school kunnen, laat ik het zo zeggen.
0: Kinderen die naar school gaan, hè? De basisschool neem ik aan. Tot 8 jaar of 9 jaar of zoiets, hè? Meestal?
2: 12.
0: Ja, zo'n beetje.
1: Ja.
0: Heb je daar ook mee te maken van dat je een kind krijgt van die ziet helemaal niet meer zitten? Al zijn ze heel jong.
1: Ja, dat zeer zeker. En dat hebben we eigenlijk meegemaakt, Nadia, bij 3 jaar geleden zijn we naar de Beekse Bergen geweest.
0: Ja.
1: Voor kinderen die niet op vakantie kunnen.
0: Ja.
1: En ja, ik kan je vertellen, dat was echt waanzinnig. Het heeft een paar dagen van mijn leven gekost.
0: Hoezo?
1: Het is ook heel, heel heftig. Ja, ja. Ik krijg ook allerlei kinderen mee.
0: Naar de Beekse Bergen. En ben je met een bus gegaan of zo?
1: Ja, de Beekse Bergen zijn we met een bus gegaan. Dat hebben we we hebben gewoon echt alles gedoneerd gekregen. Een dag weg, even een dag zonder zorgen voor de kinderen.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Dus dat,
0: en dat is tot een bepaalde leeftijd, neem ik aan dan?
1: Ja, we hadden, ik weet niet meer uit mijn hoofd, maar tot 1 jaar of 10 volgens mij hebben
0: we gezegd. Ja, oké, oké, oké.
1: Dus maar daar krijg je allerlei verhalen te horen. Kinderen zijn dan
0: even eruit.
1: Eruit.
0: En dan wilden ze hun verhaal even aan jullie kwijt. Ja. Ken je ook zo'n verhaal, Nadia? Van een kind die bij jou terecht kwam. Waar je denkt van nou, dat is me altijd een beetje bijgebleven.
2: Ja, op zich zijn er behoorlijk wel wat. Want het waren echt wel een aantal kinderen met een behoorlijke rugzak ook. En dat is het, ja, bijvoorbeeld door een scheiding, dat het dan thuis allemaal niet meer lekker liep.
0: Je vooral als je jong bent.
2: Ja, dat was wel ook heftig voor die kinderen ook. En dat ze dan door het uitje eigenlijk gewoon eventjes lekker
0: even zelf
2: kunnen zijn. Ja, dat is wel heel mooi. En daarom doen we het dit jaar weer opnieuw. Maar dan naar de Efteling.
0: Ja, en dat is in juli? Of zoiets?
1: Augustus.
0: Augustus gaan we naar de Efteling. Ja.
1: Naar de Efteling. De bus is geregeld binnen een uur. Dat hebben we gedoneerd gekregen.
0: Wat is dat toch mooi, hè?
1: Ja, het is prachtig.
0: Je hebt mensen die heel goed zijn, hè?
1: Ja.
0: Die ook in anderen denken. Niet ik. Wie heb je ook zat? Maar,
1: nee. Dit is echt prachtig, inderdaad. Echt bijna alles is al geregeld. En in kannen en kruiken. Nu de kinderen nog. Daar gaan we een oproep voor doen.
0: Je mag hier een oproep doen, hè? Je mag ook hier voor de radio. Dat staat open. Dus je zegt van nou, zeg even onze site of hoe de mensen aan jullie moeten komen. Dat mag je rust doen.
1: Nou, dat gaan we zo meteen wel doen.
0: Ja, we gaan zo even nog een plaatje draaien.
1: Ja.
0: En dan daarna blijven we het slotgesprek. Ja. Dan gaan we even waar jij voor studeert. Want dat weet ik helemaal niet. Dat gaan we straks allemaal horen. Wees even in de muziekje.

Ja, hartelijk welkom terug voor het eerste uur natuurlijk. We gaan het tot 10:55 door met de twee dames, Henny en Nadia. Ze hebben het over natuurlijk armoede en eenzaamheid. We hebben tijdens het...

0: Ja, het is 11:15. We gaan nog 5 minuten even door met Henny en Nadia over natuurlijk de eenzaam en de armoede. Wat wil je nog kwijt in die 5 minuten? Of Nadia mag natuurlijk ook nog even de bekje open doen.
1: Nou, zou leuk zijn als we een nieuwe onderkomen
0: kunnen. Een nieuw onderkomen?
1: Ja.
0: In plaats van?
1: Nou ja, wij moeten er op den duur uit de Gouden Regenplein. En het zou eigenlijk leuk zijn als we een nieuw onderkomen kunnen krijgen. Zodat we eigenlijk alles wat we nu doen kunnen voortzetten. En het zou zo jammer zijn als we... Ja...
0: Ja, want als het wegvalt, wat dan? En er komt niks anders? Henny?
2: Ja, nou ja, dat is ook wel een beetje mijn nachtmerrie vertellen. Ja, ja. Dat,
0: dus zet hem op. Nou, zeg maar gewoon waar de mensen terecht kunnen. Wij kunnen het altijd wel een keer herhalen, ook volgende week of zo. Dat maakt allemaal niet uit. Dus je mag echt zeggen van dat je nieuw onderkomen zoekt en ook dat de gemeente ook nog een beetje over de streep komt.
2: Ja, zou het? Nee, dat denk ik niet.
1: Nou,
2: dat
1: denk ik ook niet, nee.
0: De politiek komt hier ook, hoor, op de maandagavond, geloof ik. Dus we kunnen het altijd nog eens even...
2: Lastige is dat mensen inderdaad... die worden ook vanuit de gemeente naar ons toegestuurd. Dat kan.
0: Ja.
2: Maar anderzijds is dat niet mogelijk... waarom weet ik niet. Ik heb er geen persoonlijk belang bij. Dus belangenstrengeling, dat lijkt me heel erg stug. Wij zitten daar aan het Gouden Regenplein. Ook met de Dierenvoedselbank en Dieren for You. Dat is ook hartstikke mooi. Want wij met elkaar helpen elkaar ook. En kunnen elkaar ook...
0: Voedsel voor dieren, ja. Ook. Ja.
2: Dus in feite zoeken we met elkaar een mooi onderkomen. En ik hoop dat er echt nog wel komt.
0: Ja. Nou, dus zeg even waar de mensen terecht kunnen. Gelijk, want we moeten zo stoppen. Dus,
1: Op onze Facebook, Stichting Samen voor Elkaar.
0: Stichting Samen voor Elkaar,
1: ja.
0: Facebook.
1: Als u op Google intypt Stichting Samen voor Elkaar Nissewaard, dan gelijk de bovenste regel. Dan, als u hier aanklikt, dan komt u op onze website.
0: Oké. Okay.
1: Er staat ook alles over ons. En ons kunt benaderen staat er ook bij, onder het kopje contact.
0: Oké, Stichting voor Elkaar.

0: Nou, ik wil toch even weten wat je verder nog doet.
1: Ja, ik studeer en ik werk ernaast ook nog eens.
0: Waar studeer je voor?
1: Ik studeer toegepaste psychologie.
0: Oké.
1: Okay. Om zo uiteindelijk ook nog eens te kunnen helpen en mijn bijdrage te kunnen leveren, hopelijk.
0: Op dat gebied zeker?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Moet je nog 2 jaar?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En dan hopelijk nog verder.
0: Oké, okay, ja, dat hopen we wel.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Knap als een dochter.
1: Ik ben zo trots.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat wordt toch het lichtje gaan branden voor de volgende gast. Dus hopelijk. Ja. Nou, maar dat is. Jullie hebben 6 jaar zijn je bezig, maar het houdt me niet op, Hè. Er kan steeds meer bij steeds meer ander onderkomen wat jij zegt, Nadia. Dus ja. Wil jij nog wat kwijt, Henny?
2: Ja, maar eigenlijk wel. Het is niet alleen het boodschappen geven, kleding weggeven, wat wij doen. Maar dat is daarnaast nog veel meer eigenlijk. Het helpen, het probleem op te lossen, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Maar we kijken verder dan alleen een tas boodschappen overhandigen. Wat we kunnen doen. En dan hebben we het over het WMO, aanvragen. Nadia, help eens.
1: Nou ja, ieder mens doet er toe bij ons.
0: Ja, zeg je?
1: Ieder mens doet er toe bij
0: ons. Ja, ja,
1: ja.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi, toch?
1: Ja.
0: Ja. Die zijn keihard nodig, die mensen te zijn. En je hebt een oproep gedaan ook van, vrijwilligers zijn natuurlijk van harte welkom bij jullie.
2: Ja,
0: of niet?
2: Lastig.
0: Ja?
2: Omdat we op een gegeven moment moeten inpakken en wegwezen daar zo. En
0: ja.
2: Dan vind ik het ook weer heel naar om vrijwilligers los te moeten laten. Want ik weet niet waar we naartoe moeten.
0: Hierna. Nee, ja, je moet eerst zeker weten.
2: Ja, dan zal alles weer vanuit huis moeten.
0: Ja.
2: Ja, dat gaat wel lastig worden, omdat de stichting echt gigantisch groot aan het worden is.
0: Zeg je nog 1 keer waar de mensen terecht kunnen?
1: Stichting Samen voor Elkaar, Nissewaard.
0: Oké. Okay. Hey, dames. Nadia en Henny, hartelijk bedankt voor jullie komst naar de studio.
1: Jullie ook.
0: En heel fijn dat je er waren. En is er wat meer te kwijt, dan kan je altijd een keer contact opnemen met Perry. En dan mogen jullie rustig weer terugkomen.
2: Super, dank u wel.
0: In ieder geval een hele fijne zondag verder.
2: Dank u wel. Is gelijk.
0: Okay.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Flink reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
9: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn daar volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Veel steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En of Taylor Swift een rol krijgt in Toy Story 5 blijft voorlopig nog onduidelijk. Swifties speculeren er volop over en ook berichten van Pixar op sociale media lijken die geruchten aan te wakkeren. Officieel is er nog niets bevestigd, maar online zorgt het verhaal inmiddels voor veel aandacht rond de nieuwe Toy Story film. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
12: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam.

0: met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Goed, luister, zijn we terug. Goedemorgen voor de put op deze zondag, de 31e mei. En tussen 11 en 12 hebben we Martin Marcus van het team Veteranen in Zwaard. En hij is er ook bij, dat is Jan Brons. Heren, hartelijk welkom in de studio van Link.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Toen ik dit hoorde, ik hoorde het pas vrijdag, maar maakt niet uit, toen dacht ik aan de oorlogsveteranen. Maar dat is helemaal niet waar, hè Jan?
1: Nee.
0: Dat heeft er niks mee te maken, hè?
1: Totaal niet.
0: Zo oud zijn jullie nog niet, hè?
1: Nee. Nou, heel klein randje op begraafplaats Vredehof.
0: Ja?
1: Er liggen natuurlijk een aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja?
1: En een van onze teamleden, Nel van den Tol, is daar zeer actief voor. En we hebben vrij recent voor het eerst iemand die dus in de Tweede Wereldoorlog overleden is, doodgeschoten is,
0: ja,
1: hebben wij ook op de website erbij gezet. Om een simpele reden dat veteranen die toen actief geweest zijn, die zijn er gewoon niet meer.
0: Nee.
1: De oudste die wij kennen is iemand die heeft zelfs in de politionele acties, moet ik zeggen, actief geweest.
0: Ja?
1: We hebben een aantal mannen die veteraan zijn omdat ze in Nieuw-Guinea geweest zijn.
0: Oké.
1: Een groot gedeelte Libanongangers, blauwhelmen. Ja, en alles acties die daarna gekomen zijn.
0: Ja.
1: Het is gewoon een kwestie van mensen die nog leven.
0: Die nog leven.
1: Hoewel ik nou gelijk bedenk, Bob is inmiddels overleden. Eén veteraan waar we wel foto's en het verhaal van hebben, die is inmiddels overleden.
0: En Bob die zat ook in het, in het team?
2: Die heb ik dan geportretteerd.
0: Ja.
2: Dat staat op de website.
0: Ja.
2: En via zijn zoon kwam ik dan aan zijn verhaal. Want ik had de naam verkeerd gespeld met een E of te weinig. Oh. Dus hij zei, zou je het willen corrigeren? Ik zei, nou ik je toch dan op de chat heb.
0: Ja.
2: Je vader heeft veel geschreven over zijn diensttijd. Heb je daar nog documentatie van? En wil je dat met me delen? Nou, dat heeft hij gedaan. En dat verhaal, de expositie is ook dat zo dat alle foto's die er hangen, is een QR-code bij. En als ze die scannen, komen ze naar het verhaal van de desbetreffende veteraan.
0: Ja. Hoe lang kennen jullie elkaar? Ook al 70 jaar of niet?
2: Nee, vanaf 2017 ben ik begonnen met vrijwilligers te fotograferen.
0: Bijna 10 jaar.
2: Ja, thema Thuis in de Wijk voor de gemeente Nesmaar.
0: Thuis in de Wijk, oké.
2: Ja. Dat waren vrijwilligers. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. En daar ben ik mee begonnen. Ik hou van verbinden. En toen ik vorig jaar, 2025, zag dat er eigenlijk voor de veteranen niet zoveel gedaan werd. Er was geen platform, zeg maar, hier. Hè? Alleen dus de blauwe hap. En toen dacht ik van, ja, daar moet ik wat mee. En daar ben ik nu samen met Martin mee begonnen. Ja.
0: En Martin? Jij bent geen fotograaf.
1: Nee. Ik doe het wel.
0: Ja.
1: Maar dat is meer, ik heb maar 35 jaar voor de Botlek geschreven.
0: Oh, oké.
1: En daar was het verhaal, daar hadden we in het begin een fotograaf. De goede man ging met pensioen. En toen zeiden ze op de redactie, nou, als je er toch bent, maak dan ook gelijk het fotootje.
0: Okay.
1: En ik ben in principe degene van het verhaal. En maak ik er een fotootje bij. En Jan is degene die de foto's maakt.
0: Nee, Joop van Hoor, die staat er ook bij, hè? Bij de Botlek.
1: Ja, Joop was ook.
0: Ja, die ken ik ook goed.
1: Ja, en daarom zeggen wij tegenwoordig, Jan maakt de foto's en daar bemoei ik me niet mee.
0: Ja.
1: Ik maak het verhaaltje en daar bemoeit hij zich weer niet mee.
0: Kijk,
1: dus vandaar,
0: goeie samenwerking.
2: Prima samenwerking. Ja, we hebben hele korte lijntjes. We appen en bellen zodra er nieuws is of noem maar op. En dat moet ook wel, want ja, voorschrijdend inzicht, alles verandert tegenwoordig heel snel.
0: Ja, uit hoeveel mensen bestaat het team, Martin?
1: Groeiend.
2: Ja,
1: het is echt per week en soms per paar weken komt er iemand die zegt van, hey, dat is interessant. Daar wil ik ook wel wat voor gaan betekenen.
0: Ja.
1: Dus we zitten nu inmiddels al op een man of 7, 8... die zeggen van, nou, ik wil iets, ik kan iets. En het gevolg was ook dat we eerst dachten, nou, gezellig, leuk, we maken een websiteje, dat bouwen we eventjes. Valt zwaar tegen.

0: Maar er komt steeds meer mensen bij die zeggen, oh, dit en dat is dus en zo. En het is zelfs nu zover dat we al hardop denken over het vormen van een stichting. Dus zodat je dingen kan wat beter kan structureren en wat duidelijker kan maken. En vooral ook, zoals nu, als club, als team naar buiten treden. Want zoals Jan net al zei, hij begon toen met die foto's te maken. Ik kwam daarbij om de verhaaltjes te maken. En daarna kwamen er nog een paar mensen bij. Ja, maar hou even. Nel van den Tol bijvoorbeeld, die is al jaren vrijwilligster op en rond de begraafplaats. Ik wil graag een monument voor veteranen. Nou, prima. Nou, blijkt dat er mensen waren die al eerder dat plan hadden. Die hebben zich nu aangemeld bij ons. Dus we krijgen steeds meer mensen die zeggen, maar ja, we willen een monument, of we willen een veteranenboom, of een veteranenperkje. Het plan is er al zelfs om op 11 juli... een barbecue voor veteranen te organiseren. Ja, zo komen er steeds meer dingen op ons pad. En wordt het steeds concreter. En hebben wij eigenlijk nog maar één heel groot probleem. Waar wonen de veteranen?
1: Ja, waar wonen de veteranen?
0: Want wij willen ze graag op de foto zetten. We willen graag hun verhaal. We willen ze er graag bij betrekken. Maar we weten niet waar ze wonen.
1: Maar het zijn geen oorlogsveteranen, dat kan gewoon niet. Maar wat noem je, wat versta je onder veteranen?
0: Een veteraan is een dienstplichtige of een beroepsmilitair.
1: Oh, die. Okay.
0: In opdracht van de Nederlandse regering, krijgsmacht, de NAVO, de Verenigde Naties, op een missie gestuurd is.
1: Okay.
0: En missie is altijd in het buitenland, waar ook ter wereld. Op het moment dat jij een missie gedraaid hebt, van 6 maanden tot 6 jaar, dat zijn er ook die dat gedaan hebben,
1: ja,
0: ben je een officieel erkend veteraan. En ben je ook bekend bij, zoals dat heet, het Veteraneninstituut. Dat is een organisatie die de belangen van veteranen behartigt. En die erkennen dat je dat bent. En ook de landmacht en de luchtmacht erkennen dat op het moment dat jij terugkomt van een missie, krijg jij daarvoor een medaille en ben je veteraan.
2: Zo. Maar ja, ze worden gestuurd naar een vredesmissie, op een vredesmissie, maar ze gaan wel echt naar een oorlogsgebied. Dus met gevolg dat er een aantal zijn, een groot aantal, met PTSS. En die mensen.
1: Wat, vertel even wat het is, PTSS.
2: Ja, dat is een goeie. Nou, in ieder geval een stoornis door oorlogsgeweld.
1: Nou, dat maak je dagelijks mee nu.
2: Ja,
1: ja.
2: En dat is niet alleen bij veteranen, bij politie en brandweer,
1: ja,
2: hebben we dat ook.
1: Ja,
2: ja.
0: Het is vooral door geweld van buitenuit,
2: ja,
0: dat invloed heeft op jouw psychische gedrag, op je verstandhouding, je hele manier van leven, je angst voor.
2: Ja.
0: Als je ergens een knalletje hoort, dan is dat een kogel die op jou afkomt.
1: Ja.
0: Dat soort ideeën.
1: Ja.
0: En dat hebben zeker de mannen en vrouwen die letterlijk de kogels over hun heen en om hun heen hebben zien vliegen, of de inslagen op hun compound waar ze zaten hebben meegemaakt. Ja, dat heeft echt invloed op je.
1: Ja, dat maak je nou helemaal mee in deze tijd waar we nu leven.
2: Ja, nou
1: dat,
2: precies.
1: Er is haast geen vrijheid meer, hè?
2: Nee, maar daarom ook de aandacht voor de veteraan. Het is heel belangrijk om ze een gezicht te geven in Issewaard.
1: Ja.
2: En daar doe ik het ook voor, Martin ook. Het zijn geen verhaaltjes, ook als ik vind dat verkleinwoord eigenlijk. Het zijn verhalen, het zijn echt pakkende verhalen. Niet iedereen heeft een lading, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar ze zijn er zeker wel. Ja. En er zijn er ook bij die het niet willen vertellen.
1: Ja, we gaan zo even verder. We gaan even muziekje tussendoor doen.

0: Ja, wij gaan gewoon verder met de radio. Geen probleem.
1: Nee, ja, Kees, we moeten verder. Je ziet hem helemaal niet. En hij zit hier, en hij zit hier achter de knoppen. Kees, we gaan verder.
0: Ja, we zitten netjes, dus we kunnen gewoon aan de slag.
1: Nou, we hebben Martin Marcus en we hebben Jan Brons hebben binnen van... vertel nog even over...
0: Team veteranen-Nissenwaard.
1: Goed, je had het, Martin, van dat moet je precies niet vergeten om dat even mede te delen.
0: Nou, we hebben het al een klein beetje gehad over de ontstaansgeschiedenis van de website.
1: Ja.
0: Die draait nu en die is zichtbaar. Dat wordt ook eigenlijk ons visitekaartje.
2: Ja.
0: Maar daarnaast zijn er in het team een paar mensen bijgekomen. Die zeggen van ja, wij willen nog iets anders. Sylvia Katz is vrijwilligster in Waterland. En zij probeert al jaren ergens in Spijkenisse, en dat hoeft of Nissewaard, die echt op Waterland te zijn, een veteranenboom of een veteranenperk te realiseren. En dat is voornamelijk bedoeld om veteranen daar een plek

0: je te geven dat ze met elkaar kunnen praten, met elkaar wat in contact kunnen komen. Nou, daarnaast hebben we ook Nel van den Tol. Ik zei het er net al. Zij is zeer actief op en rond de begraafplaats Vredehof. En ze wil daar een monument voor de veteranen realiseren. Dat idee is nu inmiddels een beetje al in de politiek geland. Partij Voornissen Waard heeft een motie ingediend om zoiets te realiseren. Maar zoals ooit iemand zei, de raderen draaien. De raderen van de gemeente draaien altijd heel erg langzaam. Ja. Maar het staat nu op de kaart bij de gemeente. En ze weten van onze plannen. Dus dat zijn dingen die zich in de loop der tijd zullen gaan ontwikkelen.
1: Ja, het is ook zo, maar je hebt in Portugal heb je het herinneringspark van mensen die overleden zijn. En waar een boompje bij staat en een balkje erbij met de tekst erop. Mijn vrouw die ligt daar, nee, die ligt daar niet, maar die wordt daar herinnerd. Ja. Weet je wel, maar daar heeft de gemeente wel voor gezorgd. De gemeente Albertswaard. Je moest wel een bijdrage leveren. Het boompje moet geplaatst worden, plaatjes moeten gemaakt worden, bla bla. Maar dat park is er, het Linnaeuspark. En het is zo fantastisch daar mensen nog even lekker langs kunnen lopen om herinneringen op te halen. En dat is ongeveer zoiets, hè?
0: En iets wat we eigenlijk al heel snel gerealiseerd hebben is van zeggen van ja, als er eigenlijk iets officieels is, dan zou er ook de officiële Nederlandse veteranenvlag gehesen moeten worden.
1: Wat is dat?
0: Een vlag die speciaal, die speciaal is gecreëerd om de veteranen te eren. Oh. Bij het veteranendiner zal die voor het stadhuis gehesen worden. Nou, we willen ook proberen dat op 4 mei, behalve de Nederlandse vlag, de Engelse vlag, ook daar de veteranenvlag gehesen gaat worden.
2: Hebben wij daar vlaggenmasten bij het gemeentehuis? Volgens mij niet.
0: Ja, die staan er.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Maar goed, bij Vredehof, daar staan nog 2 palen. Dus er moet een paal bij, een grot.
1: Ja.
2: Voor die veteranenvlag.
1: Wat voor kleur heeft die van?
0: Bij bijzondere gelegenheden staat er voor het stadhuis, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Er staan er een paar palen waar een vlag gehezen kan worden.
1: Oké.
0: Dus dat is iets wat al vrij snel door de gemeente overgenomen is. En zo zullen er ongetwijfeld in de komende weken, maanden mensen komen van ja, kunnen wij niet dit doen? Een blaadje, een magazine, een boek, zeg het maar.
1: Ja, ja. Dus, het is er weer 11:55, heer. De tijd gaat zo snel. We gaan even 10 minuten tussenuit. Lekker op je koffie of iets dergelijks nemen. En dan gaan we straks nog even een kwartiertje verder.
0: Ja, dat is goed. Dan ga je tompoes dan, hè?
1: Oeh, wat lekker.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging

ging sempre crescendo. Op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 19:00. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het

0: Kennenplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
1: Tot zover het Link FM regio nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
9: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
11: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
12: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
13: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ibiza.
1: Wow, lekker, Ibiza. Oh, heerlijk. Nou, het weer mee hier mag er ook zijn natuurlijk.
2: Zeker.
1: Ja, toch?
2: Heren?
1: Ja, lekker. Ik geef eerst even het woord, want anders kom je er helemaal niet meer aan.
2: Nou, wat ik nog wilde zeggen is dat ik zoek ook de verbinding met andere veteranen. Bijvoorbeeld in Maassluis. Oh. Daar ben ik geweest. Die hebben een stichting ook. Een mooie website. Ik denk, daar ga ik eens een keer kijken. Ik ben een keer geweest bij een Sinterklaasfeest. Dat was ook wel leuk. Ja. Ja, je moet even kijken, hoe doen die dat dan? Weet je wel? Ja. Ik begin pas. En zo hebben wij dus ook weer connectie met Voorne aan Zee.
1: Okay.
2: En die hebben binnenkort ook weer een barbecue bij een kadi. Een kadi. Dat is een kadiwagen is een wagen waar je dus versnaperingen kan halen.
1: Oh, kadi. Ja.
3: Duidelijk niet in militaire dienst geweest.
2: Nee, kantinedienst.
1: Kantinedienst, ja. Ja, ik heb in dienst gezeten.
2: Nee, dat was nee. Nee, dat geeft niet. Wij praten hier wel even bij.
1: Ja.
2: Al deze mannen, die hebben dus zelf, zijn veteranen die zelf een stichting hebben opgericht. En wij zijn een groep mensen die eigenlijk de veteraan op de kaart willen zetten, maar geen stichting nog zijn.
1: Okay.
2: Wij zoeken eigenlijk dus een veteraan die die stichting willen vormen. Want dat is eigenlijk wel de drijfveer. En dat ik het en Martin van afstand zou kunnen bekijken. En dat is eigenlijk een dingetje nog, zeg maar. Maar
1: ja, Martin, was je er beter mee eens, wat u zei?
3: Volledig.
1: Ja. Dan mag je zelf je mond erop doen.
3: Ja, oh, fijn, dankjewel. Want dan ga ik nu gelijk de kans grijpen. En dan roep ik, bent u? Of kent u een veteraan die in heel Nissewaard woont? Ga naar onze website, veteranen-nissewaard.nl. Daar rechts onderin staat info veteranen-nissewaard. Stuur ons een berichtje en wij zorgen ervoor dat u op de foto komt en dat daarna een verhaal achter die foto, want dat is het mooie bij onze website. En we schijnen uniek te zijn in Nederland dat we zoveel foto's van veteranen hebben. Waar je letterlijk op hun kop kan klikken. Ja. En dan komt hun verhaal tevoorschijn. Dat schijnen andere verenigingen en stichtingen nog niet te hebben. Dus daar zijn wij vrij uniek in.
2: Ja.
3: Maar we hebben nu inmiddels al zo'n 22 verhalen daar compleet staan. Maar volgens de informatie van het Veteraneninstituut zouden er in heel Nissewaard ongeveer 400 veteranen wonen.
1: Zo.
3: Daarvan gaan we natuurlijk uit dat niet iedereen heel graag zijn foto op een website wil hebben. Dus is het de keuze van de veteraan zelf.
1: Mm-hmm.
3: Kom bij ons aan, klop aan, klik en maak je adres en je gegevens bekend. En wij zorgen ervoor dat het verder voor elkaar komt. Zodat er zoveel mogelijk veteranen zichtbaar worden. Niet alleen voor de veteranen zelf, maar ook voor mensen die daar interesse in hebben. Want dat is iets, Jan, wat wij natuurlijk samen ontdekten toen we de fototentoonstelling aan het ophangen waren. Daar kwamen mensen voorbij die zeiden van, hey, veteranen. Ik ben geen veteraan, ik ben gewoon dienstplichtig geweest. En een ander die kwam de trap af, letterlijk de trap af, en zei, maar ik ben ook veteraan. Ik heb mijn medailles achter glas. Waarop wij zeiden, dan haal je er achter glas van.
2: Ja.
3: Je trekt je uniform aan en we maken een foto van je.
2: Daar moet je over nadenken.
3: Dus zo moeten we mensen dus zien te bereiken. En daarom zitten wij ook hier gezellig met elkaar te praten.
1: Ja, maar dat is hartstikke mooi.
3: Er zoveel mogelijk letterlijk zichtbaar maken.
1: Ja. Maar jullie willen ook een eigen ruimte voor de foto's te...
2: Ja, kijk...

0: Dat mis ik wel een beetje in deze waard. Dat heb ik eigenlijk ook al gezegd. Wij hebben geen echte expositieruimte.
1: Oh, die wil je, ja.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ja,
2: de RAR is er. Dat is alleen voor leden. Het oude raadhuisje in Spijkenissen.
1: Oh, okay.
2: Dat is een expositieruimte voor leden van
0: schilderen.
2: De RAR.
0: Schilderen, geen foto.
2: En van alles nog wat wordt daar ook beeldjes. Ja, maar dat is echt voor de eigen mensen.
0: Ja. Ja.
2: Maar zeg maar een algemene expositieruimte waarin mensen die dat willen een paar weken hun kunstwerken, wij een paar weken onze foto's. Zoiets permanents, dat is er niet in heel Nissewaard.
1: Nee.
2: Dat zou fijn zijn als het er komt.
1: Als het er komt, ja.
2: Dat is net zoals jongeren al jaren roepen, we willen een poppodium.
1: Ja.
2: Er zijn er nog een aantal van dat soort voorzieningen.
1: Maar er wordt stad georganiseerd in Spijkenissen, toch? Met concerten en
0: dat wel, zeker.
1: Idolen.
0: Ja, tuurlijk, ik ben regelmatig gezien op het Binnenstadsfestival.
1: Ja,
0: Mark,
1: dat bedoel ik.
0: Mooie straatfoto's of actiefoto's ook, ja.
1: Ja,
0: ja zeker. Ja, ja.
1: Wat heb je zelf in dienst gedaan, Martin?
2: Ik was gardejager. Ik zat bij de gardejagers. En ik was, schrik niet, jachthornblazer bij het korps gardejagers.
1: Oh.
2: En ik heb, nu gaan we dus heel lang terug in de geschiedenis, in 1974 de laatste taptoe in Delft meegemaakt. Daarna kwamen er allerlei studentenoproer en taptoes en militarisme. Dat was er niet zo van. Maar ik was als dienstplichtig jager, heb ik mijn diensttijd doorgebracht als jachthoornblazer.
1: Ja, dat is tegenwoordig allemaal in Ahoy wordt het nu gedaan, geloof ik.
2: Klopt,
1: hè?
2: En in Breda.
1: In Breda, ja.
2: En ik weet heel toevallig dat er later de jachthoornkorps samengegaan is met de grenadiers. En dat er nu weer bestaat een particulier korps die nog in onze tenues van de gardejagers nog optredens verzorgen.
1: Kijk, wat heb jij gedaan in dienst? Foto's gemaakt?
0: Ik heb inderdaad foto's. Ja, ik maakte toen foto's. Ik heb nog een foto dat we in de winter door 25 kilometer moesten wandelen.
1: Zo.
0: In het harde, in de sneeuw. En dan had ik een kleine compactcamera.
1: Ja.
0: En ik heb inderdaad wat wazige foto's.
1: Ja.
0: Dat ik nog zittend met een val en een maat om me heen. Maar ik ben van de lichting 70-6. Ik ben iets ouder dan zij.
1: Ja.
0: En dat waren nog de diehards.
1: Ja.
0: Dus ik heb wel iets met militairen. Ik vond het wel. Het kameraadschappelijke wat je dan had.
1: Ja.
0: Maar dat is niet in vergelijking met wat de veteraan zeg maar doen. Maar ik heb wel een beetje een warm hart voor de defensie. Overigens, wij werken met de gemeente Nissewaard met Gerben van Dijk. Dat is de man zeg maar, die eigenlijk dit project ook onder de aandacht brengt. Maar ons helpt met het verwijzen naar waar we moeten zijn. En dat is ook wel een belangrijk iets, dat je een combinatiefunctionaris hebt die dus wat voor je doet, zeg maar.
2: Ingangen heeft in de
0: ingangen bij de gemeente, ja.
2: Ja. Kan helpen.
0: Kan helpen, zeker, ja.
2: En inmiddels dan ook de lokale politiek. Die kennen ons.
1: Ja.
2: De burgemeester en de wethouder die dit onder zijn hoede heeft, daar kunnen we aardig mee opschieten. Dus het is bij de officiële instanties al aardig bekend. Dus
1: zijn jullie allebei geridderd ook, of niet?
0: Wat zeg je?
1: Zijn jullie geridderd?
0: Nee, joh.
1: Niet geridderd?
0: Nee, waarom zou ik geridderd moeten worden?
1: Weet ik het.
2: Nou ja, omdat je bepaalde dingen doet, maar dat moet
1: komen.
0: Maar wij hebben dus aanstaande donderdag om 10 uur, 4 juli is dat, officiële opening van de expositie De Veteraan in Nissewaard.
1: Oké.
0: Iedereen die zich geroepen voelt om daarna te gaan kijken, naar de expositie, zou ik het heel leuk vinden als ze dan kwamen kijken naar.
1: Waar is dat?
0: In het stadhuis.
1: In het stadhuis.
0: In het stadhuis, ja.
2: De
0: raadhuis, in Halle Stadhuis.
1: Okay.
2: Komende donderdagochtend om 10 uur, wethouder Jeroen Postma, die dat in zijn pakket heeft, die komt het officieel openen.
1: Oké.
2: Wij zijn erbij aanwezig.
0: Uiteraard.
2: In de hoop dat mensen die daar ook op de foto willen kunnen noteren, dat het wat meer mensen worden. Nu zijn het er 22.
0: Het zijn er al 6, 27.
2: Kijk,
0: het gaat steeds meer. Ook wij zijn ook aanwezig bij het veteranendiner.
1: Oh.
0: Wij zijn als team uitgenodigd door burgemeester en wethouder om deel te nemen, of tenminste plaats te nemen en ons bekend te maken bij de veteranen. Dus bij de veteranenhap. En ik hoop deze keer met een lepel. Vorige keer zat er rijst, eet je nou met een lepel, niet met een vork.
1: Ja. Misschien krijg je stamppot eraan.

0: Van Dijvie?
1: Nee. Het is als goed is een Indische rijsttafel.
0: Oh, ja, zo tegen. Okay.
1: Nou, daar heb ik vorig jaar ook gezeten met wat foto's om te laten zien. Ja. Van, nou, dit doe ik. En als je het leuk vindt, dan doen we dit jaar weer.
0: Ja.
1: En wellicht slaat dat aan, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, als het goed is, zijn daar een flink aantal veteranen die nog niet op de foto staan. Die,
1: ja.
2: die wij ja. kunnen enthousiasmeren om mee te gaan doen.
0: Jullie doen ontzettend veel dan, hè? Ongelooflijk.
2: Ja, we zijn vorig jaar begonnen en soms gaan dingen in stroomversnelling.
0: Ongelooflijk.
2: Je stuurt één persbericht en je zit op zondagochtend in een radiostudio. Zo.
0: Ja, ja.
2: Werken dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: En ik kreeg ook toevallig van de week, nou, ik had een volger op Facebook. En ik denk, ja, een ouderwetse foto van een dame. En ik denk, ja, oké. Ik zal geen namen noemen.
0: Ja.
1: Maar dat bleek dus een dame te zijn die genomineerd is voor de Witte Anjer.
0: De Witte Anjer?
1: Ja, en ze is een veteraan. Ik denk dat ze een jaar of, ik denk 80 is of zo. Ik moet even spieken.
0: Witte Anjer, is dat nieuw?
2: Nou, het schijnt altijd te bestaan.
1: Nee, ja.
2: En het woord Witte Anje herinnert natuurlijk onmiddellijk aan Prins Bernhard.
0: Ja.
2: Onze nationale schavuit. Die door veteranen
0: op
2: handen gedragen wordt. Want goede man heeft voor de veteranen in de afgelopen tijd heel wat gedaan.
0: Ja.
2: En daarom willen ze ook vaak, dragen ze ook vaak een witte anjer. En willen ze bijvoorbeeld bij zo'n perkje waar veteranen kunnen komen, willen ze ook witte anjers planten.
0: Ja. Ja.
2: Alleen maar vanwege het feit dat Prins Bernhard zo ontzettend veel voor hen betekend heeft.
1: Ja. Ja. Hij is ook op 11 juni, dat is de dag van de opening van onze. Of nee, dat is 4 juni, sorry. Maar dan wordt de winnaar bekend door en de Witte Anjerprijs uitgereikt door de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag.
0: Okay.
1: En dan staan er een aantal genomineerden. Het zijn er, even kijken. Nou, het zijn er heel veel trouwens. En daar staat zij ook bij. En zij vroeg aan mij, zou je van mij een portret willen maken? Want ik vind dat je zulke mooie portretten maakt.
0: Oh, mooi.
1: Dus dat vond ik wel een eer om dat te mogen doen, ja.
0: Even kijken naar de klok. Het is eigenlijk tijd. Het is 10:12. Stop ermee.
2: Eigenlijk niet. We willen nog wel door.
0: Ja, dat snap ik. Maar jullie zijn van harte welkom natuurlijk een andere keer of zo. Als er weer wat nieuws is. Ik bedank jullie hartelijk voor de komst uit de studio van Link. Hele fijne zondag verder. En 4 en 11 juni, zet hem op.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Hoi.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia.
1: In 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warffum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: De grootste hits uit Nederland. De Oranje Top 30.
3: Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 24.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 20, 2026. Met deze week 14 stijgers. Daar staan 9 dalers tegenover. Niets is blijven staan. En we hebben deze week 7 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomer die vinden we straks op nummer 20. Nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Stef Eckel en Harry Vermeegen nieuw op nummer 30 met Wij zijn Oranje. Robert van Hemert en Donnie komen opnieuw binnen met Moet dat nou? 30 weken doen ze in totaal mee en ze staan deze week op nummer 29. Vorige week op 15, deze week op nummer 28. 13 plaatsen verlies voor Fons Weuring met Avond voor in de boeken. Hij staat deze week 9 weken genoteerd. Marloes en Als ik weg ben komt nieuw binnen op nummer 27. En dat geldt ook voor Danny Christian. Ook hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Ai Ai Olga. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Doet 3 weken mee en ze gaan 5 plaatsen naar boven. Ze stonden vorige week op nummer 30 en deze week op nummer 25. 1 plaats hoger, op nummer 24 vinden we de nummer van Jan Biggel en Iedereen Weet. Damien van Os gaat 1 bescheiden plaats naar beneden in week 7 met Diamanten Ring. Hij stond vorige week nog op nummer 22 en deze week dus op nummer 23. 2 plaatsen winst voor Klaas Henstra met Jongensdroom. Hij doet 4 weken mee en staat deze week op nummer 22. En Jorieke Sterke komt nieuw binnen op nummer 21 met haar nieuwe single Goed Geboerd. De Oranje Top 30.
1: Hoogste nieuwe binnenkomer!

Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30 van week 20. Overzicht nummer 2 met de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de hoogste nieuwe binnenkomer. En deze is voor Gerard Joling en niet voor één keer. Mor Amor Por Favor doet 9 weken mee. Het is de nieuwe single van Vincent. Hij gaat 7 plaatsen onderuit van nummer 12 naar nummer 19. Op nummer 18 vinden we de nummer 11 van vorige week. Dus ook zij levert 7 plaatsen in week 8. Monique Smit, en ik wil je helemaal. Laat het licht aan van Snelle doet 6 weken mee in de Oranje Top 30... en pakt 1 bescheiden plaats winst. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 17. 3 plaatsen verlies voor Wesley Klein met In het Hart Van. 5 weken doet hij mee en hij staat deze week op nummer 16.

Een unieke samenwerking komen we tegen op nummer 15. Vorige week kwamen ze nieuw binnen. Lil Kleine en Samuel Welte. En maak me nou niet gek. Nog een samenwerking, maar dan tussen John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek doet 9 weken mee. En ze staan deze week op nummer 14. En het houdt niet op met de samenwerkingen. Ook André Hazes en Robert van Hemert hebben de handen ineengeslagen. Samen uit, samen thuis doet 6 weken mee. En ze staan deze week op nummer 13. Niet bang voor de duivel van Frank van Etten staat op nummer 12. En John de Bever is de laatste in overzicht nummer 2. Vorige week stond hij nog op nummer 14 en hij doet 5 weken mee met Als jij nu nog niet weet.

In de Oranje Top 30 zijn we aanbeland bij het derde en laatste overzicht. Bijna aanbeland bij de nieuwe nummer 1. Gino Graus doet goede zaken. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26 met zijn nieuwe single Favoriete Kroeg. Hij gaat deze week 16 plaatsen naar boven en staat op nummer 10. Vorige week op 5, deze week op 9. 4 plaatsen verlies voor Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Ze doen nu 3 weken mee. Samuel Welten en de Bankzitters en Uitslover is een oud nummer 1. Vorige week stonden ze daar nog. Deze week leveren ze 7 plaatsen in en staan ze op nummer 8. Danny de Munk en Heerlijk Naar Mijn Zin doet 7 weken mee en staat op nummer 7. En Marco Schuitmaker heeft deze week 1 plaats winst te pakken met Deze Nacht. Hij doet 5 weken mee en staat op nummer 6. Dans Tot De Morgen Met Mij van Jannes doet 5 weken mee en staat op nummer 5. En 1 plaats hoger op nummer 4 staat Pascal Redeker met Badkamerkraan. Hij doet 4 weken mee en pakt 2 plaatsen winst. En dan het herenpodium voor deze week. Het brons is deze week voor de nummer 16 van vorige week. Toen kwam Nieuw binnen en deze week pakt hij 13 plaatsen winst. Walter Kroes en Roet du Soleil. Grappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans doet 4 weken mee. En zij gaan van brons naar zilver, zij pakken 1 plaats winst. En zoals gezegd is de Oranje Top 30 voorzien van een nieuwe nummer 1. Vorige week nog het zilver, deze week het goud. Justin de Wild en Cheerio, hij doet 10 weken mee. En dat was hij, de Oranje Top 30 van week 20, 2026. Samengesteld door Perfect Amore, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken en tot volgende week.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
4: Alle eentjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jeuveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen.

0: Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet dan? Echt wel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl. Goedkope poetspullen.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek a Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
6: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmiddel...

0: houtbewerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: En nu terug naar de

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf.

0: data en aanmelden, zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. En China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt de nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
8: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
9: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
10: Kooi en vijverliefhebber.

0: voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van kooi's, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare kooi's in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
7: bernissepop.nl.
8: De service van vroeger.
9: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
0: Regio Nieuws op Link.
10: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
11: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl.

0: www.theatertweehondjes.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kaarlandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
11: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
12: En nu terug.

0: tickets anymore.
1: Link. That is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek, huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info.

0: Hogevoetsluis.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. En meer dan 160 keer op één dag naar 112 bellen, zonder noodsituatie, heeft een man uit Roosendaal de problemen gebracht. De 41-jarige bleef het alarmnummer bellen en schold medewerkers uit zodra hij werd opgenomen. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan de reeks telefoontjes en de man aangehouden. De man zit vast voor verhoor. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes.

0: van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl. Goedkope
4: poetsspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en gaan voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link hier.
9: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4:00.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. De viering van de Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Parijs uitgelopen op grote ongeregeldheden. Bij rellen in de stad werden bijna 800 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten gewond. Op verschillende plekken waren er vernielingen, branden en confrontaties met de politie. Volgens de burgemeester leek het op een stedelijke guerrilla-oorlog. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en

0: ook alvast op grando.nl.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
2: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

was prima weer afgelopen week om daar te vertoeven op het strand van Zoutelanden. Natuurlijk mag het strand van Rokanje, dat had ook gemogen. Het was overal lekker. De komende week wordt het wat minder. Maar daarover om 16:30 en 17:30 heel veel meer tijdens het weeroverzicht. Tot aan 18:00 is dit. Lekker weekend met nu Sam Veld en Hate Me.

Gwen Stefani en No Doubt. En in de jaren 90 was er enkele hits te scoren. Dit was er eentje van. Het ding heette natuurlijk It's My Life. Weggebruikers op Voorne Putten die moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden. Rijkswaterstaat laat onder meer werkzaamheden uitvoeren langs de N57. En ook komen er enkele kortdurende afsluitingen op de A15 bij Spijkenisse en Hoogvliet. En de werkzaamheden door N57 duren tot met 5 juni. Daar zijn ze leidingen en kabels aan het leggen. En daar heb je misschien een beetje last van. Dus hou er een beetje rekening mee de komende week. En dit zijn de dames van Destiny.

0: Flink reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 16:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en gaan voor meer informatie naar Farm Festival.

0: Vooral.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, klein meubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link hier.
3: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
9: En nu terug naar...

0: En de Chicks for Free. En MTV had er ook zijn bedenkingen zo bij in de jaren 80. Of dat allemaal nou wel verantwoorde teksten waren. En dit zijn Suzanne en Freek en de blauwe vlag. Of was nou blauwe dag?
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Once Again. En gisteravond heb ik hem live mogen aanschouwen in een volle feesttent tijdens Klompop. En dat is in de buurt van Goes. Dat was even een stukje rijden, maar het was wel heel gezellig.

De zondagmiddagse dance moves van Bakermat moet ik eigenlijk zeggen, en Bayama. En daarvoor hadden we nog Jackie Graham en Set Me Free. Straks nog Starship, Nothing's Gonna Stop Me, Jou, Sommieu en Morning. Maar nu eerst Fool's Garden en The Lemon Tree. En pas op voor je glazen van de tafel, want daar doen ze altijd wat mee.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo.

0: audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
2: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Zolang Bolle-Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar nog vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt er om woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Vooral rond Amerikaanse clouddiensten leven al langer zorgen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En omgangsvormen in de Tweede Kamer staan opnieuw ter discussie na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Tot slot nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog. En tot zover het nieuws.
6: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Hey, kruidenkoker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
10: Oh ja joh.
9: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
10: Nou, dat heb je goed gedaan.
9: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
10: Zeker.
9: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
11: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw

Crystal en Full For You op Link. En als je morgenmiddag om 12 uur de sirenes wordt afgaan in het kader van de maandelijkse test, krijg je ook gelijk een appje op je telefoon. Dan krijg je een noodalarm, en NL-alert. Gaan ze kijken of dat nog goed werkt. Want ja, de sirenes gaan ze afschaffen. Dus we moeten wel zeker weten natuurlijk dat dat goed werkt. In de jaren 90 hadden we er allemaal nog geen last van. Wel last van Sophie B. Hawkins, Right Beside You.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
0: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, klein meubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog.
0: Link reclame.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
10: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
11: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
10: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
11: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
0: En nu terug naar de...

Ze waren net geen one-hit wonder, deze Brothers Johnson. Ze scoorden een grote hit in de jaren 80. Een disco-knijter met Stamp. En dit is Davina Michelle, moet ik zeggen. En Nobody's Perfect.

vanmiddag door dus Anastasia en Paid My Dues. Straks nog Ida Kaur en Let Me Think About It en Bella Poarch en Build a Bridge. En nu ABC, The Look of Love. Zij besluiten 2 uur lang een lekker weekend. Straks tussen 7 en 9 is Dick er weer met zijn crosslink. Nog een hele fijne avond.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn.

0: Peruaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt daarom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de eigen techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: Alle eendjes zwemmen in het water.
7: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
8: Doe eens gek. Huur een eend.
7: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check Sunday's.nl.
6: De service van
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde.

0: Dit is het Link FM regionieuws.
1: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
0: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
4: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
9: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
10: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen... en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist... vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweld gebruikt bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond... waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp... of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Iedere zondagavond van 7 tot 9. Crosslink. Met Dick Boschieter.

Een hele goede avond. Dit is weer Crosslink bij Link, je vertrouwde portie popmuziek. Op de zondagavond van 7 tot 9. En we openden met The Passenger. Je kent het natuurlijk van Iggy Pop. Maar er is nog wel een hele mooie uitvoering. En misschien zelfs nog een betere uitvoering van Sushi en The Banshees. Nou, wat krijg je vanavond weer? Het gebruikelijke recept. Verschillende muziek. Van Americana tot soul, van blues tot oude... muziek uit de oude muziek, ja, nou ja, goed, hè, uit de 60's. En die zitten er vanavond ook alweer bij. En een beetje 80's en Elton John natuurlijk. Met zijn Nikita.

van het album Eyes on Fire van Elton John. Nikita. Ik weet toch, dat had toen heel veel clips. En dit was zo'n clip met aan de grens een vrouw met een bontmuts op. En die mocht er wel of niet in met, nou goed, in ieder geval.

Wel, het was een bekend clipje destijds. Dan gaan we verder met de Traveling Wilburys. Een verzameling van Bob Dylan, Jeff Lynne. Je kan het zo gek niet noemen. Daar zaten George Harrison,

Sweeter en The Monkey Man, zo heet het, van de Traveling Wilburys. Ja, dat was een verzameling van prachtige popmuzikanten. Joy Orbison zat er bijvoorbeeld ook bij, Jeff Lynne. Nou, George Harrison zei ik al, Bob Dylan. Een bijzondere groep mensen met mooie hits. Niet zoveel, maar het was gewoon een mooie en goede groep. Nou, dan gaan wij nog maar naar Gouden Ouwe luisteren, want die hebben we meestal op dit tijdstip wel. En dat zijn dan de Turtles met Eleanor.

Uit de 60s. Ja, natuurlijk de Turtles. Doen we er nog één? Ja hoor. De Lemon Pipers en de Green Tambourine. Ook uit de jaren 60.

Wat waren dat toch lekkere nummers, hè, uit de 60's. Toch mijn favoriete periode uit de popmuziek. En ook wel een beetje uit de Nederlandse popmuziek. Hoewel de jaren 70 dat ook wel redelijk waren. En ja, dat waren dus de Lemon Pipers. Ah, de stem laat even te wensen over, maar dat gaat nu wel weer. Ice House is de volgende. En dat is ook een beetje een remix.

kwamen ze niet ergens uit Australië? De groep Ice House volgens mij wel. Ja goed, ze hadden nog één hitje ook. Ik ben even de naam van het hitje kwijt. Maar dit was in ieder geval een mooie remake.

thousand beautiful things. En Annie Lennox, ja. Mooie nummers gemaakt met Eurythmics, maar natuurlijk ook solo. En daar is deze er één van. Ook nog een mooie kerst-cd gemaakt, als ik dat nog goed weet. En voor de bluesliefhebbers... Vargas Blues Band. And walking the back streets.

walking the back streets and crying. Het Vargas Blues Band. Voor de bluesliefhebbers natuurlijk, want die zijn er. Dat weet ik zeker, die luisteren toch ook wel naar dit programma. Dan gaan we naar de fossielen uit 1969. Zo heten ze, de fossielen.

En zo klinken dus fossielen uit 1969, hè. The Pool, ja. Een nummer dat, nou ja, moet ik zeggen, voor mij totaal onbekend was. Maar dat kom je dan ergens tegen en denk, dat is wel leuk voor dit programma. Gewoon doen. Dat geldt voor de volgende ook, want dat is ook weer een nummer dat je denk ik niet zo vaak op de radio hoort. Een nummer van de Stone Brook. En dan moet ik eventjes spieken, want dat krijg je natuurlijk als je niet precies weet. Stone Brook Revival. En Flicker and Fate.

De Stone Brook Revival en Flicker en Fate. Ja, je hoort hier alles. Een beetje Americana, een beetje pop, een beetje jazz. Nou ja, wat niet. En natuurlijk, over jazzy gesproken, Sade is natuurlijk ook zo'n geweldig artiest uit de jaren 80. Ook nog bij Veronica's popnacht opgetreden. Rocknacht. The Sweetest Taboo.

Promise. Sade. Volgens mij maakt ze nog steeds muziek. Maar is ze natuurlijk ook al weer een stuk ouder geworden. Want in de jaren 80 was ze nog jong. En was ze natuurlijk pas met die mooie albums die ze had. Met hits erop. Maar ja, die hits die zijn inmiddels verleden tijd. Volgens mij echt grote hits heeft ze nu niet. Dat geldt voor Simple Minds ook al een beetje. Alive and Kicking zijn ze nog.

De Simple Minds en Alive and Kicking. En in de, wat ik al zei, dat zijn ze nog steeds. Want ze treden volgens mij nog steeds op. Maar, en ook laatst nog een tijdje terug een album met allemaal remixes. Dan de volgende en de laatste in het rijtje voordat we naar het nieuws gaan. En die is van de Pet Shop Boys. En de West End Girls, tot strakjes na het nieuws voor een 2 uur crosslink. Tot zo!

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Centraal Joods Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
2: Zondagavond van 7 tot 9. Crosslink. Met Dick Boschieter.

Je bent weer terug bij het tweede uur van Crosslink bij Link met My Sharona van The Knack. Verder met het tweede uur met lekkere nummers zoals gebruikelijk. En nog een nieuw nummer van Joe Bonamassa, maar dat komt zo. R.E.M. The One I Love.

I am, and the one I love. Heel binnenkort, en dat is echt binnen een paar dagen, komt het nieuwe album uit van Paul McCartney. En daar staat, dat album heet Home to Us.

to Us. Volgens mij van het album The Boys of Dungeon Lane. Met Ringo Starr. En ja, naar mijn idee zit er ook een vleugje Jeff Lynne bij. Maar goed, wat mij betreft een album waar we met z'n allen naar uit kunnen kijken.

Dat klinkt toch weer lekker, hè? De 60s, het blijft wel mijn favoriete tijdperk van de popmuziek, om het maar zo te noemen. Dan Gary Clark Jr. voor de...

stem is hem vandaag een beetje krakerig, maar goed. Kerry Clark Jr. heeft ook wel meegespeeld op die mooie concerten van Eric Clapton, die hij hield met allemaal grootheden van de bluesmuziek. When the Train Pulls In. Zo heet het, in de live-uitvoering.

When My Train Pulls In van Jerry Clark Jr. Dat was nog eventjes wat blues. Dan naar de 70s, 80s, volgens mij, met Ecstasy en Making Plans for Nigel. Dat is ook zo'n nummer wat, wat mij betreft wel een beetje leuk is. Maar ja, ik hoor nu even gewoon niks. Dat is ook niet leuk. Daar gaan we eens even wat aan doen, want dat kan natuurlijk niet.

Ecstasy en Making Plans for Nigel. Volgens mij een van hun weinige grote hits. Maar het was wel een grote hit in de, volgens mij, begin 80's. Zoiets zal het geweest zijn. Dan de volgende in het rijtje is... Juist, Eric Clapton. En natuurlijk, Layla.

0: MTV Unplugged. En,
1: thank you.
0: Leila van Eric Clapton. En van Eric Clapton is het maar een kleine stap naar Joe Bonamassa. En die gaan we dan ook maken in het volgende nummer. Dat namelijk op een live registratie staat van Joe Bonamassa. Ik denk dat hij ongeveer over een aantal weekjes wel uitkomt. Dit klopt even niet. En dit bedoelde ik dus. The Spirit of Rory. Zo heet het album. Over een aantal weken komt het uit met dit nummer erop. Bad Penny.

Eind juni komt hij uit, ongeveer. Volgens mij ook op DVD. The Spirit of Rory met een tribute to Rory Gallagher, die ook alweer ons helaas alweer jaren geleden is ontvallen. Dat geldt niet voor Kate Bush. En dit is natuurlijk een nummer dat ook aan een revival heeft deelgenomen. Een aantal jaren geleden door een film, ook weer in het nieuws. Running Up That Hill.

Kate Bush natuurlijk bekend van veel grote hits uit de 70s, maar dit was er één wat later. Maar wel eentje die terugkeerde door die film dus. Waarvan ik de titel eventjes niet kan vertellen. Dan Night Fever en de Fatback Band. Je kent ze nog wel van de Hustle uit de jaren 70. Van de disco met Ferry Maat.

van het album Night Fever. Het nummer Night Fever. En het was in mijn tijd een grote hit in de disco's. En dat was natuurlijk uit de jaren 70. Dan verder met de volgende in het rijtje. Een van de laatste van dit uur. Billy Joel, mijn favoriet. En Vienna.

van het album The Stranger, Vienna Waits For You, van Billy Joel. En dan zijn we aan het einde gekomen van het tweede uur van Crosslink bij Link. En dat doen we met Jeff Beck. En Brush With The Blues. Om het toch maar bluesy te eindigen. Ik wens jullie allemaal een hele mooie zondagavond verder nog. Een hele goede week. En tot volgende week.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website.

0: mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. Het Centraal Joods Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glas.

0: Hans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
3: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 7:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
2: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciale bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid.

0: video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw...

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
8: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een open les Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
7: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
6: En nu terug naar de...

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciale bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey.

0: Notenkoker.
1: Ja, wat nou weer?
0: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
1: Nee, nog niet.
0: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
1: Oh ja, joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
7: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en gaan voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
6: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne.

0: campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hier werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, wijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
6: Een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
4: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer

0: Informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het 4e concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 19:00. De toegang is gratis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 18:00 beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12:00. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64.

0: 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met een christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur

0: Kramer. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek a Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral

0: overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, wijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met een christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd